0: to go.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming.

webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you. All right.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: don't never do nothing to nobody. I ain't gonna ride for you no more. Hey, mister, you sure got a good looking old lady. Like get a hold of her.
1: En goedemorgen luisteraars, dat was Bobby Bear die ons uur opende met Truckdriver, Truckdriver. Omdat hij de vorige keer maar half kon. En dan begrijpt u al dat dit deel 7 wordt van de serie over trucks en hun drivers. Het was een van de 7 songs die op 9 december 1974 werden opgenomen. En later op de dag nog eens overdubt met de stemmen van Bobby Junior, Carl, Jean en Shannon Bear. Zijn kinderen.

0: Stella Parton zong over long-legged-tuckdrivers. Ze schreef het zelf en zette het in 1975 op de plaats. En twee jaar later zou Philomena Beckley het ook nog eens doen. Er staat op haar LP I Want to Hold You in My Dreams. Joe Wunderle, ja, zo schrijf je het tenminste, vroeg eens een truckdriver. En dat staat op zijn cd Times Are Strange. Augustus vorig jaar verscheen zijn vijfde. Hij komt uit het noordoosten van Ohio. En Jody Stevens beweerde, I am an old truck driver. En zelf maakte ze één cd, maar ze verleent hen diensten vooral aan anderen voor verschillende technische handelingen. Bijvoorbeeld aan Luke Bryan. Het staat op haar cd Real Country uit 2005.
1: On the back roads and the highways.

0: have you traveled across the wide land? I've been to the east, I've been to the west, the north and the south, and the roadside through rest.
1: Bus Martin had een lied over dump truck drivers. Hij werd wel de Singing Logger genoemd. Hij maakte 6 LP's in de jaren 60 en 70. Maar in 83 kwam hij om het leven toen hij in zijn eentje in Alaska op jacht was. Johnny Cash introduceerde hem in Nashville op het toneel met de woorden: "The only difference between me and Bus is he is singing about lumberjacks and I'm singing about cotton pickers." Het lied van Speedy West was getiteld Truck Drivers Ride. 18 juni 1951 met Jimmy Bryant, Billy Strange en Cliffy Stone. En zijn echte naam was Wesley West, dat is ook een goede naam. En hij leefde van 1924 tot 2003 en hij zong 6 LP's vol. En Joe Glazer voelde zich een truckdriver man. Hij leefde van 1918 tot 2006 en was vooral folkzanger en activist voor de gewone man. En Discogs kent van hem maar liefst 54 albums.

0: J. Lee Webb zong over The Cutest Truck Driver. Hij was inderdaad een broertje van Loretta Lynn. Hij leefde van 1937 tot 1996. En zijn bekendste song was I Come Home A Drinking. Een answer song op een lied van Loretta. We kennen drie albums van hem. En Red Sofine kwam daarna met Truck Driver Sprayer. Die zullen inderdaad wel eens een schietgebedje zeggen als er iets bijna misgaat. Ik haalde het van 16 all-time favorites, maar het verscheen al in 1969 als een singeltje. En High Pine Whiskey Gel is de naam van een persoon of groep van wie ik één live cd heb en één EP met drie tracks. En één van die drie heet Robot Truck Drivers. Ik ken hem of ze verder niet.
1: I was pushing my rig out across the desert one morning, about three. And there was nobody else out on the road, nobody except for me. When I saw what looked like a flying saucer sitting by the side of the road. So I hit the air

Red Simpson hadden we al eerder in deze serie. Nu zong hij over de Flying Saucer Man en de truckdriver, de vliegende schotelman en de vrachtwagenchauffeur. Leuk verhaal. Hij werd in 1979 als singeltje uitgebracht. En Red schreef het zelf naar aanleiding van een verhaal in de krant. En Kitty Wells kwam ook al eerder langs, nu met truckdrivers Sweetheart uit 67. Er staat de LP Kitty Wells Showcase. En ik denk niet dat het ergens anders te vinden is. En van Red River Dave weet ik niet of hij zelf rood was op de rivier. Maar hij bracht ons ongeveer in 1954 de truckdrivers special. En hij deed dat samen met de Davis Girl Trio en Jake Arrows Band. Dat trio kennen we beter als de Davis Sisters, Mary Frances Panic of Skeeter en Betty Jack Davis. MUZIEK

Chet Atkins en Henk Snow beweerden ook dat ze truckdrijvers waren. Dat klopt niet, ze waren gitaristen en Snow zong daar meestal ook nog bij. Snow was trouwens 10 jaar ouder dan Atkins. En Austin Woods bracht ons de truckdrijvers Night Run Blues, want vaak moeten ze ook 's nachts rijden. Die kwam in 1957 en hij was samen met His Misery Swingsters. We kennen 2 albums van ze midden jaren 60. En Durwood Haddock zag of riep hen op om te doen, truckdrivers turn him on. Hij werd in 1934 geboren op het platteland van Texas en maakte een hele reis singles en die later voor 4 verschillende cd's werden verzameld.

Frankie Miller was vroeg opgestaan en riep de chauffeur die net wakker was toe: "Good morning, truck driver." Frankie was een Blackland farmer, dus altijd vroeg bij de pinken. De opname was in 2012 en daarna zou hij nog 1 keer 7 jaar later in de studio zijn. Dave Dudley maakte een dansje, de Truck Drivers Waltz, maart 1965. En niet eens zo heel vreemd, want zijn allereerste opname, 15 jaar eerder, was al de Iowa Waltz. En de Lightcrest Dog Boys brachten de Truck Drivers Boogie. Ze waren met z'n negenen en begonnen in 1931 onder leiding van Milton Brown. Maar nu wordt het tijd om ons aan het rijtijdenbesluit te houden. Hier komt nog Jimmy Loxton met Truck Driving Buddy en Tara Nevins met You're Still Driving That Truck. Tot straks.

0: Okay, girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Dit wordt aflevering 4 van de serie over bruggen, maar dat had u al door. Deze keer zongen de McPeak Brothers over de Brits over Troubled Water van Paul Simon, want die had hem gebouwd. Het staat op een cd Making Tracks. Dewey, Mike en Larry McPeak, Jeff Midkiff en topfiddler Gene Elders.

Ik heb er nog een stuk of wat waar een naam aan is verbonden, zoals de Forest Hill Brits van de Bender Mountain Boys. De brug ligt in Auburn, Californië, over de North Fork American River. Een enorme betonnen brug over een riviertje van niks. De CD heet ook zo en de boys komen uit dezelfde buurt en heten Taylor, Ron, Rob en Cecilia. En dat lijkt me een Bender Girl. De New Balance vertelde over Thijs Ferry Brits. Die zouden we in Wales moeten zoeken, maar officieel heet hij de Callender Hamilton Brits. De band komt uit Indiana en bestaat uit 6 man, onder wie Ronnie Dierton plus Caleb Dougherty, die als gast meedeed, 7 dus. Lowell Farney en Jim Horn hadden het over een Silver Brits. Die vindt u bij Court Brits City in Texas. Het nummer verscheen in 68 op een singeltje.

We bleven nog even bij die Silver Bridge, want Scott Tackett zong over de Silver Bridge Lament. We kennen Scott van de band Hammertown. Die begon in 2012, maar 3 jaar later maakte Scott zelf nog een cd, Looking Back. In 2000 was hij al een eerste band begonnen. Ray Anderson vertelde over de Silver Bridge Disaster. En nu gaat ons een lichtje op. Hij heet in werkelijkheid de Point Pleasant Bridge. Hij werd in 1928 gebouwd in de Route 35 over de Ohio River. Op 15 december 1967 stortte hij in en 46 mensen kwamen daarbij om, van wie er 2 nooit zijn teruggevonden. Die Ohio River die kan spoken. De single ze werd nog hetzelfde jaar opgenomen. En de band Big Spike kwam toen nog met Emily's Bridge, ook een echte brug, de Goldbrook Covered Bridge in Stowe, Vermont. Een brug met een houten overkapping en gebouwd in de 1844. Het is net alsof je door een huis heen loopt op dat ding. De cd heet A New Day en leadzanger Pete Langdell schreef het nummer.

Op de cd Picking on Vince Gill 2 van de CMH Studio Band vond ik Which Bridge to Cross. Dat had Vince zelf in 1994 opgenomen. En daarmee zijn we in een nieuwe categorie beland, de bruggen die overgestoken moeten worden. En zo bracht de Lewis Family Crossing the Bridge. Ik haalde het van de Golden Gospel Best en de opname is 1967, officieel door Little Roy Lewis en de Lewis Family. De titel van Raymond Fairchild wijkt maar weinig af, Crossing Dry Bridges. Bruggen dienen er in het algemeen voor om droog aan de overkant te komen, maar als een houten brug nat is, kan die spekglad zijn. De cd heet volledig Rural Rhythm Presents Honky Tonkin Country Blues featuring Raymond Fairchild. En er staan 20 songs op, allemaal kortjes zoals we dat kennen van dit label. Clarence Holyfield speelde gitaar en de anderen, ja, dat weten we niet.

De band Nickel Creek gaf ons de opdracht Cross the Bridge. Tja, en als je nou niet durft, het staat op hun cd Here to There. Ja, toepasselijk dus. En de country gospel airs voegden één letter toe, Across the Bridge. Hun LP had geen titel en ze kwamen uit Ohio Valley. En Zeke Hoskins nam in 1959 het initiatief. Rich in Tradition bracht er eentje waar ik eigenlijk mee had moeten beginnen. Draaibruggen, oftewel swinging bridges, wat ook nog zwaaiende bruggen kunnen zijn. Ze gingen over een old swinging bridge die dus wel niet zo betrouwbaar meer zou zijn. Black Mountain Special heette de cd en Bluegrass Unlimited was er in november 2010 heel lovend over.

En dan komen de bruggen die nog gebouwd moeten worden. Zo besloten Jim en Jesse McReynolds, we'll build a bridge. Ja, je zult wel moeten als je niet kunt zwemmen. Het was 13 november 1968, Bobby Thompson speelde banjo en de anderen waren sessiemuzikanten. Ze gaven eigenlijk antwoord op de band Flat Lonesome, want die vroeg Build Me a Bridge. Ze allemaal wel figuurlijke bruggen zijn geweest. Dit waren Charlie, Buddy en Kelsey Robertson, van wie de laatste was getrouwd met Paul Herrickel, die ook meedeed, Michael Stockton en Dominic Illingworth. En Rick Ferris lukte het niet. Can't Build a Bridge to Glory. Ja, toch is hij aardig bekend geworden. Zijn cd heet The Next Mountain. En Laura Osho fiddelde, Harry Clark speelde mandoline en Russ Carson banjo.

Tim en Savannah Finch en de Eastman String Band vonden de brug niet stevig genoeg. Dus waren een Rebuilding a Bridge. Ik weet niet meer hoe ik eraan kom, maar ik vond hem wel mooi. En nu bedenk ik ineens dat ik Which Bridge to Cross van Vince Gill wel eens door hem zelf wil horen. Hij hoort wel niet in dit uur, maar voor Vince doen we een oogje dicht. Het wordt de laatste ook, voor dit uur tenminste. Tot straks en wordt vervolgd.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

draaide ze ook al in de vorige aflevering van de serie Brothers, de Crook Brothers String Band met My Wife Died Friday Night, 5 oktober 1928, omdat u begrijpt dat dit deel 7 wordt.

Peter Rowan en de Rowan Brothers brachten een troostrijk liedje, I'll Be There. De cd heeft geen titel, maar is een mooi ding. En Peter is bekend, zijn zoons Chris en Lorin worden dat misschien nog wel. Chris speelt gitaar en zingt hoge bariton. En Lorin 12 string gitaar en mandoline en zingt tenor. En Sally van Meter speelde erbij op de dobro. Op de live LP, de Steve Martin Brothers, wordt te veel gekletst, maar hun Sally Gooden is toch een mooi stukje vakwerk. Steve speelde natuurlijk zelf op de banjo en we worden weer vrij bedrogen, want ik geloof niet dat er een broer heeft meegedaan. The Deep Ocean Blues is de titelsong van de cd 2013 van Greg Cornell en de Cornell Brothers. Jammer van die drummer. Reden voor iBiblio om hem maar niet op te nemen. Ze komen uit Brooklyn, maar op zijn website wordt alleen Greg zelf uitgebreid genoemd. Ik hoop maar dat het echt zijn broers waren die meededen.

0: Arms.
1: De Clark Brothers speelden The Homecoming op hun album Working It Over. Maar ik heb me blauw gezocht aan informatie. Ik denk dat het Ashley, Adam en Austin zijn, maar ben daar verder van zeker van. De Wolf Brothers brachten ook een instrumental, Uncle Henry's Gone. En dat is dan het tweede sterfgeval vandaag. De CD uit 2001 heet An All-Time Odyssey. Ze komen uit Elk Creek, Virginia. En wat denkt u wie het zijn? Donna en Jerry Correll, Casey Hash, Dale Morris, plus twee gasten. En we worden dus weer bedrogen. De Day Brothers, David, Daniel en John, dus wel degelijk broers, vormen een sympathiek stel. Want via hun website kun je hun cd's helemaal beluisteren en dus ook opnemen. Ik nam Leaning on the Everlasting Arms van een cd, His Embrace. Zeker vier hebben ze er al uitgebracht.

De zonen van Red Allen hebben als de Allen Brothers een stuk of 8 albums volgezongen. Ze heten Harley, Greg en Ronnie en spelen mandoline, banjo en bas. In Where Do the Good Times Go hadden ze de 4 vrienden bij. Hij staat op de LP Clara's Boys uit 82. Haar moeder heette namelijk Clara. Maar we hebben nog andere Allen Brothers die Austin en Lee heten. Maar zij waren actief tussen 1925 en 1935. Het label Document was zo vriendelijk om al hun singles te verzamelen en op een 3-cd-box te zetten. De Chattanooga Boys, dat was namelijk hun bijnaam. Op de opening van hun Long Gone from Bowling Green hadden ze patent. En ze kwamen uit Mount Eagle Mountain ten noorden van Chattanooga, Tennessee. En de Suckins Brothers hebben een stuk of 10 cd's gemaakt en van Number 7, ja, hun 7e dus, uit 2009 nam ik Gonna Be Moving. Nou, wat denkt u? Het zijn Ken Clark, Gene Daniels, Mike Gibbs en Mark Grant. Weer geen broers dus. Wat hebben we toch een pech vandaag.

zou toch niet zeggen dat hij uit 1927 kwam, hè? The Cat Along Little Dockies van de Cartwright Brothers. Geen familie van Ben van de serie Bonanza. Ze schreven het zelf en ze waren razend populair in de jaren 20. Hun namen, u zult het niet geloven, Mark Nelson en Jeff Schwiebach. Goodbye, my baby, goodbye. Dat waren de McClendon Brothers van 28 september 1938. En het kwam van een 4-cd-box met veldopname. De broers heten Buster McClendon, die zong en harmonica speelde. En Jesse Bassett, dezelfde lakende pak dus weer. Maar dat Brothers was nu eenmaal in. En de laatste had de onbeleefde titel The Devil's Pisspot. Uitvoerden de Bakersfield Brothers uit Bakersfield in het noorden van New South Wales, Australië. Hoewel ze niet dezelfde achternaam hebben, zijn het wel degelijk twee broers. Volkan Davis en Gerrit Bjaarland.

Brett en Brendan Apple maakten als de Apple Brothers in 2007 een mooie cd die ze All Time Saturday Night noemden. Ibibilio kent het album wel, maar hun voornamen niet. En ze blijken ook niet erg aan de weg te timmeren. Ik koos de Cream Castle Hornpipe. En op een Franse website vond ik nog de Apple Brothers et een groep de muziek. Ah, dus toch. In 1987 verscheen de cd The McCoury Brothers door The McCoury Brothers. En daarvan nam ik Another Day. Het zijn inderdaad de beroemde Del en zijn broer Jerry samen met David McLaughlin, Eddie Stubbs en Richard Underwood. Een fiddler Wally Bryson maakte in de jaren 70 4 LP's samen met de Blaylock Brothers. Van Bluegrass By enzovoort nam ik Weeping Willow. En dit bleken rasartiesten te zijn. Clyde Blaylock, banjo, Ralph gitaar en samen zingen ze. Wally Bryson fiddle, Pete Watson gitaar en Marshall Smith bas.

Het label Bronco Buster verzamelde 8 songs van de Buchanan Brothers en zette ze op een cd. En Hootenanny Papa werd in 1948 als single uitgebracht. Moeder hield van rijmen, dus noemde ze Chester en Lester. En zelfs Wikipedia besteedt aandacht aan hen, maar heeft niet kunnen vinden waar ze vandaan kwamen. Nou, ik ook niet. En dat Knoxville Jail van de Lambert Brothers klonk toch ook wel lekker. En ze schreven het zelf. De een heet Gilbert en de ander T.H. Weer zo eentje die zijn echte naam niet wil noemen. Op de LP First Class Bluegrass, en dat klopt, zijn ze samen met de Three County Boys. En van de Duffy Brothers kent Emilio 4 LP's. Het lied over de Country Boy staat op Fire on the Mountain uit 86. Ray speelt gitaar en banjo, Leo fiddle en mandoline. En dan hebben we er ook nog een aantal vrienden bij. Kan er nog eentje, de Crane Brothers met Old Old House van hun album Breaking Out uit 1988, opgenomen in Florida. Dus daar zullen ze vandaan komen. Wayne, Jimmy, Steve, Jerry en James Crane, plus Jimmy Loftin op de banjo. En dat was het weer voor dit uur en voor vandaag. Wordt vervolgd en tot de volgende week.

This Town Ain't Small Enough, Brad Paisley van zijn nieuwe album Hi Ho Silverado. En het was genieten afgelopen zaterdag in Grollo, waar Brad Paisley de hoofdact was op het Internationale Blues Festival. Samen met zijn band zette hij daar een fantastische show neer. En gaf hij aan onder de indruk te zijn van ons mooie Nederland. Hij had geen idee waar hij was daar in Drenthe, maar hij vond het wel heel mooi, zei hij. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het is weer tijd voor een uurtje country muziek, oldies en nieuwe songs. En nieuw, dat is het album van Vince Gill dat afgelopen week verscheen. 50 Years From Home, deel 8, A Mother's Prayer. En wij draaien de titelsong van Vince Gill.

Vince Gill, A Mother's Prayer. Het is de titelsong van deel 8 van 50 Years From Home, A Mother's Prayer. En op de banjo hoorde u Vince Gill zijn vriend Charlie Worsham. Hij neemt ook de interviews af die zich in de muziekkamer van Vince Gill's huis afspelen. En die allemaal bij deze serie albums horen die de muzikale biografie vormen van Vince Gill. Dream Chaser, dat is de titel van het nieuwe album van Willie Nelson. Het album is inmiddels alweer een maandje uit, met prachtige songs gevuld. En we hebben er al wat van gedraaid en ook vanmiddag weer zo'n mooie song van dat album hier in Country Love. Wonder What I'm Gonna Do, Willie Nelson.

Willie Nelson, Wonder What I'm Gonna Do van zijn laatste album Dream Chaser. Afgelopen week was het de geboortedag van June Carter Cash. Zij werd geboren op 23 juni 1929, dus het was haar 97ste geboortedag. En op 5 juni jongstleden verscheen het album Voices from the Ridge, The Final Sessions van de Carter Sisters, waarvan June Carter er natuurlijk één is. Niet geheel toevallig dat dit album in de maand verschijnt dat ook June Carter haar geboortedag heeft. Want haar zoon John Carter Cash bracht het album uit als een eerbetoon aan zijn moeder en zijn tante. In maart en april 1993 namen de Carter Sisters deze songs op voor het album. En daar was ook John Carter Cash bij en de dochter van Anita Carter, Lori Davis Bennett. Het album is schitterend, mooi opgenomen en de songs zijn klassiek van de Carter Family. We hebben er voor vanmiddag eentje uitgezocht, Foggy Mountain Top, de Carter Sisters.

tijdloos mooi. De Carter Sisters met Foggy Mountain Top. Zoals aan het begin van deze uitzending aangekondigd, vond afgelopen zaterdag het Holland International Blues Festival plaats. Daar waren ook aanwezig op vrijdag Midland en op zaterdag de Old Crow Medicine Show. Laatstgenoemde band speelde de sterren van de hemel, ondanks de warmte. Je kon ze bijna van het podium afdweilen, omdat ze het zo warm hadden. Maar de enorme energie die deze band heeft in een live optreden, ja, dan kan het ook bijna niet anders. Ook de band Midland heeft zijn sporen nagelaten en zijn visitekaartje afgegeven. Dat deden ze ook met hun nieuwe album Stages. Van dit album hebben we voor vanmiddag One Day You Won't. En daarna van de Old Crow Medicine Show, Jolkamp.

Old Crow Medicine Show, Y'all Come. Van hun nieuwe album Union Made en een song die ze afgelopen weekend ook in Grollo ten gehore brachten. Een album dat alweer wat langer uit is, dat is het album Hard-Headed Woman van Margot Price. Wild at Heart is een van de vele mooie songs van dat album.

Say. De Steep Canyon Rangers hoorde u met Back of Beyond van hun laatste album Next Act. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag en die is van Lisa Brokop. In 2023 bracht ze een album uit Who's Gonna Fill Their Shoes met daarop Country Western Music Angel Choir. Lisa Brokop.

onvergetelijke Chet Atkins met Heartaches. Van zijn album The Fingerstyle Guitar uit 1957. En wat klinkt dat ook nu nog prachtig, mooi en tijdloos. Juni is Chet Atkins maand bij Country Love. Want op 20 juni, jongsleden, was het zijn geboortedag. Ook viert Country Love dit jaar de 100ste geboortedag van Ray Price. En ook deze week hebben we weer een mooie song voor de man uit Texas met die prachtige stem. Van het album She's Got to Be a Saint uit 1973 hebben we vanmiddag Sunday, Ray Price.

Ray Price met Sunday. Het komt van het album She's Got to Be a Saint. En we blijven nog even bij het vieren van geboortedagen en verjaardagen hier in Country Love. Morgen viert namelijk Lori Morgan haar 67ste verjaardag. Country Love feliciteert haar met een song van haar laatste album, A Moment in Time. Daarop een mooie cover van de Farron Young song, Wind Me Up.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Kris Kristofferson met Come Sundown. Het komt van zijn album Kristofferson uit 1970 en dat was zijn debuutalbum. 22 juni jongsleden was het zijn geboortedag en wij staan daar natuurlijk even bij stil hier in Country Love. Dat deden we afgelopen maandag ook met een special van Anne Murray en Chet Atkins. Want zij delen één ding samen en dat is hun geboortedag 20 juni. En op die dag werd Anne Murray 81 jaar en Country Love feliciteert ook haar natuurlijk met een song. En met deze warme temperaturen van de afgelopen week kan het natuurlijk niet anders dan met een mooie song. Die gaat over The Sunrise, Sunday Sunrise van The Ultimate Collection, Anne Murray.

Alan Jackson met Summertime Blues van het album Who I Am. En ik hoop dat u inderdaad geen Summertime Blues krijgt. Het is veel te mooi weer om verdrietig te zijn, dus laten we er even van genieten. Ondanks dat het soms een beetje aan de warme kant is. Maar ja, het wordt dan ook een hittegolf of is een hittegolf op dit moment, als ik het allemaal zo mag lezen. Dat wist Linda Ronstedt al een hele tijd geleden met Heatwave. Een song waarmee wij heel toepasselijk het weekend ingaan. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Graag weer tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: never gonna be the same.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl. This is

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Een hele goede avond. Welkom bij New Country, 2 uur country op jullie favoriete zender. Dit is onze countryavond en wat kun je vanavond verwachten? Veel nieuwe muziek. We hebben natuurlijk weer het overzicht van de Amerikaanse hitlijsten. We hebben een album van de week, we hebben een klassiek album. En zo kunnen we wel even doorgaan met de vaste rubrieken. Ik zou zeggen, genoeg reden, misschien lekker in de tuin nog met het prachtige weer. Lekker luisteren, mijn naam is Bauke van der Wiet en ik wens jullie heel veel luisterplezier. De eerste vanavond was van onze maandartiest en de maandartiest voor juni is Blake Shelton. Afgelopen week werd hij 50. Dus, in die 50 jaar heeft hij al heel wat hits gescoord. Dit was Some Beach. Straks in de tweede uur komt Blake Shelton nogmaals een keer voorbij in deze uitzending. Nu eerst, zoals gebruikelijk, gaan we terug in de tijd. En vanavond gaan we naar de nummer 1 hits van 1976. En dat is alweer een hele poos geleden. De eerste in dat jaar, of een van de grote hits in dat jaar moet ik zeggen, was een hit van Johnny Cash. En dat nummer heeft een geweldige tekst. Luister maar eens goed naar de woorden. Dit is Johnny Cash met One Piece at a Time.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Wat zal die auto eruit hebben gezien met zoveel jaartal, met zoveel onderdelen uit zoveel verschillende jaren. Maar je kan er wel een prototype van zien, want als je Johnny Cash opzoekt op de internet en je doet One Piece at a Time, dan staan er ook wel wat afbeeldingen van diverse auto's bij. Johnny Cash helaas niet meer onder ons, en dat geldt ook voor de volgende nummer 1 hit uit 19. We waren bezig 1976. En die is van Marty Robbins. Zijn grote hit was El Paso, maar de opvolger had bijna dezelfde titel. En die heet El Paso City, Marty Robbins.

Marty Robbins met El Paso City. Hij was een van de invloedrijkste country- en western-artiesten van de 20e eeuw. Hij maakte prachtige muziek, vooral met die mooie verhalen die erin bracht. Ik zei het al, El Paso, dat was eigenlijk zijn allergrootste hit, zijn carrière-hit. En daar won hij ook een Grammy mee. Hij heeft ook albums geschreven die nog steeds heel veel betekend hebben voor de countrymuziek, zoals Gunfighter, Ballads en Trail Songs. En hij heeft onder andere ook hits geschreven. En die kent je misschien wel. Devil Woman en My Woman, My Woman, My Wife. Leuk om mooi weer eens even te horen. En dat was 1976, alweer 50 jaar geleden. Nu gaan we naar de nieuwe nummers deze week. Om te beginnen alweer een nieuwe track van Brad Paisley. En deze track is eigenlijk ook wel over. Die kwam vorige week uit en deze week kwam er alweer een uit. Inmiddels hebben we een stuk of 7 nieuwe tracks van Brad Paisley. Dus het album zal bijna wel op uitkomen staan. Dit is een heel mooie. Deze doet hij samen met niemand minder dan Miranda Lambert. Het nummer heet Someone Else's Arms.

Someone Else's Arms, Brad Paisley samen met Miranda Lambert. En als je de tot nu toe 7 uitgekomen tracks beluistert, zit er geen mis ertussen. Dus het wordt een topalbum. Brad Paisley was trouwens gisteren nog in ons land bij het Grollo Blues Festival. En daar heeft hij veel succes gehad. Hij heeft er een anderhalf uur durende show gegeven. We gaan verder, we gaan naar Ty Myers. Hij timmert ook steeds meer aan de weg. Hij komt ook naar ons land. En hij zal dan staan in het voorprogramma van Luke Combs. En dat zal zijn in, het Johan Cruijff, in de Johan Cruijff Arena op 11 juli. Dit is hij met Valerie.

Ja, en dan zit dan het dilemma Valerie, het nummer. Ja, het is eigenlijk geen country. De artiest is wel, het Time Eyes is wel een country artiest. Maar ja, zo loopt de country en de pop steeds meer door elkaar. Country pop is het eigenlijk ook niet. Maar ja, het wordt wel gedraaid op country radio. En dan beschouwt men het in Amerika als country. Het is ook wel eens heel andersom. Dan denk je, oh, dit is echt country. En dan wordt het niet gedraaid op die stations. Het gaat er allemaal heel anders dan hier in Nederland. Hier gaat alles door elkaar. Maar daar zijn al de genres, nou ja, helemaal verdeeld op radio. We gaan naar Charles Wesley Godwin. Hij scoorde op dit moment zijn eerste echte hit. En dat doet hij samen met Luke Combs. Met het nummer Better That Way staan ze samen op 59. Maar nu is er ook alweer een nieuwe track. En die doet hij ook niet alleen. Die doet hij met Wyatt Flores. En die heet Hey There Son.

0: Hey there, son Charles Wesley Godwin. En hij krijgt redelijk wat aandacht in Amerika op het moment, want hij doet ook mee. Ja, hij niet zelf, maar zijn nummers wel in de nieuwe serie Dutton Range. Dat is een opvolger van een van de opvolgers van Yellowstone. En in een van de eerste afleveringen zingt hij ook een nummer. Dus dat geeft ook allemaal weer bekendheid aan zijn naam. We zijn toen aan de laatste voor het overzicht van de hitlijst. En dat de laatste daarvoor is de nieuwe single van Cody Johnson. En die heet Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper. Now he's a double wide on the county line. Sipping on a six pack of Lone Star Light. She did him dirty, took him to the club.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: Mama. Horseback.
1: En dat was ook de titel. En ik vermoed dat dit dan toch de echte nieuwe single wordt. Want we hebben de laatste week wel meer nummers, nieuwe nummers van hem gehoord. Maar dit was waarschijnlijk de nieuwe, echte nieuwe single. Horseback Cody Johnson, we gaan naar de hitlijsten. En we volgen de Apple-lijst en de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika. En dan heb je weer zo'n geval. De meeste nummers van haar komen niet terecht bij country radio. Maar deze weer wel. Ik heb het over Taylor Swift. Zij zingt het titelnummer uit Toy Story 5, de film. En die komt deze week binnen, de hoogst nieuwe binnenkomer. En als ik het goed zie, op nummer 26. Het nummer heet I Knew It, I Knew You.

knew it. I knew you. Taylor Swift. Ze komt binnen op 26 in de Country Airplay lijst. En ze komt nummer 1 binnen in de Hot Country Singles. En Taylor Swift, daar ben je vanavond nog niet vanaf. Want Taylor Swift heeft ook de 3-in-1. We kijken even terug naar het begin van haar carrière. En dat was haar country begin. De carrière was het begin in de country. Nu is het heel veel pop. Maar deze is toch wel even terechtgekomen in de Airplay lijst. We gaan door met de snelste stijger. En die draaiden we vorige week ook al. Maar hij springt omhoog van 61 naar 31. Dit is Lainey Wilson met Phones, Keys and Wallet.

0: Lainey Wilson samen met John Mayer. En John Mayer speelde natuurlijk de gitaar. En het werd opgenomen in de studio van deze John Mayer. En straks horen we hem nog een keer op gitaar. En dan nog uitbundiger. Dat komt in 2 uur. Want hij speelt ook mee op het album van de week. Dat we zometeen na de nummer 1 aan jullie voor gaan stellen. Maar eerst even het overzicht van de Airplay Top 10. Op nummer 10 staat daar Corey Kent met Rocky Mountain Low. 9 Megan Maroney met Beautiful Things. En 8 Jordan Davis, Turn This Truck Around. Ella Langley met Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. Op 7 en Kane Brown Woman 6. Riley Green, Change My Mind op 5 en Morgan Wallen, Don't We op 4. Jason Aldean, Don't Tell On Me 3 en John Ross, Hate How I Look 2. Betekent dat voor de 5e week op nummer 1 staat het nummer van Ella Langley, Be Her. Er is ook nieuws over Ella Langley, want ze kregen gisteren volgens mij 5 gouden of platina platen. Voor Choosing Texas werd 4 keer platina en ook haar album Dandelion werd 4 keer platina. Allemaal succes dus voor deze nummer 1 artiest, Ella Langley.
1: Nummer 1.

Be Her, nog steeds de nummer 1 in een Apple-lijst van Ella Langley. We gaan naar het album van de week en dat is het album Flow State van Keith Urban. Flow State is het 13e studioalbum van deze Australisch-Amerikaanse zanger Keith Urban. Het album werd uitgebracht op 12 juni 2026 op MCA. Het album bevat voornamelijk covers met uitzondering van één origineel, We Go Back, samen met Michael McDonald. Flow State bevat 10 covers van klassieke softrock nummers. En naast McDonald bevat het album ook samenwerken met Little Big Town en John Major, ik zei het al. Urban maakte voor het eerst melding van het maken van een yacht rock album tijdens het Country Radio Seminar in Nashville. We gaan in deze New Country 3 nummers draaien en we gaan ik heb er al eens een keer een nummer van gedraaid, Summer Breeze was ook een cover. Maar we gaan nu luisteren naar het enige originele nummer, We Go Back, samen met Michael McDonald. En daarna Magnet and Steel, en dat doet hij samen met Little Big Town. Geniet van Keith Urban.

Van ons album van de week Magnet and Steel van het album Flowhouse van Keith Urban. Hij is afwezig als zanger, maar ook de gitaarspel van hem speelt een enorme grote rol op dit album. Magnet and Steel is trouwens een hit van Walter Egan uit 1978. En die deed het ook niet alleen, want die kreeg weer hulp van Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. We gaan naar de laatste van het eerste uur en die is als gevolg voor Reba McEntire. Haar nummer 1 hits. Het waren de 23, we zijn toen nummer 15. 1991, dit is For My Broken Heart. Tot zo in de tweede uur New Country. Reba.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Het tweede uur van New Country begon met de maand favoriet voor juni 2026. De nieuwe single van Riley Green, Think As You Drunk. Als eerste het tweede uur. En natuurlijk was dat een eerbetoon aan Toby Keith, want die zong aan het einde ook nog even mee. Verder in de tweede uur, het klassieke album is vanavond voor George Jones en Tammy Wynette, hun album Golden Ring. En ik zei het in de eerste uur al, de 3-in-1 is voor Taylor Swift. Maar eerste maandartiest, en dat is Blake Shelton. Dit is Who Are You When I'm Not Looking.

titel van het nummer. En het was Blake Shelton en hij is onze maandartiest. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Die wordt elke week uitgekozen door collega Jan Theo van Hout. Hij heeft diverse radiostations waar zijn programma's worden uitgezonden. Hij heeft 2 programma's, In the Country en Enjoy Bluegrass. En deze week koos hij voor de Song of Inspiration. Een nummer van Lee Ann Womack, het nummer Stop Born. En dat staat op haar album There's More Where That Came From. Lee Ann Womack.

En dat was hem, Stubborn. En dat staat achter Psalm 151. Lee Ann Womack. We gaan naar het klassieke album. En het klassieke album is Golden Ring van George Jones en Tammy Wynette. Golden Ring is het zevende studioalbum van deze countrysterren George Jones en Tammy Wynette. Het kwam uit, daar begon Lee Ann Womack nog een keer, maar die zetten we even stop. Golden Ring kwam uit, zou ik zeggen, in augustus 1976. En er stonden twee singles op, Near You en Golden Ring. En die bereikten beide de eerste plaats. Hoewel Jones en Wynette in 1975 waren gescheiden, bracht Epic nog steeds duetten uit die samen werden opgenomen, omdat de publieke belangstelling voor het paar zo groot bleef. Golden Ring zou in feite hun enige nummer 1 album samen zijn. Het duo scoorde tussen 76 en 81 4 top 5 hits en hun volgende album heette Together Again. En dat zou pas 4 jaar later in 1980 verschijnen. Twee nummers gaan we laten horen. I've Seen Better Days en daarna Golden Ring. George Jones, Tammy Wynette.

0: En dat was de titel van ons klassieke album Golden Ring, Tammy Wynette en George Jones. We gaan even terug naar vorige week. Toen was het nieuw country album van de week Epilogue, The Cellar Tapes van Don Williams. En daar draaien we nog een nummer van. En dat nummer heet I Wish I Was Crazy Again.
1: I met an old friend this morning.

I Wish I Was Crazy Again van Don Williams van ons album van vorige week, Epilogue, The Cellar Tapes. En dat is nu al een kanshebber voor de top 15 voor onze eindejaarlijst die we in december weer gaan uitzenden. We gaan naar onze 3-in-1 is vrouw, want ik zei het al, Taylor Swift. Taylor Allison Swift werd geboren op 13 december 1989, singer-songwriter. Een invloedrijke figuur in de populaire cultuur. Ze staat bekend om haar autobiografische liedjes en artistieke vernieuwingen. Swift is de artiest met de hoogste live-opbrengsten, de rijkste vrouwelijke muzikant en een van de best verkopende artiesten aller tijden. Swift tekende in 2005 een contract bij Big Machine Records en debuteerde als countryzangeres met het album Taylor Swift in 2006 en Fearless 2008. De single Teardrops on My Guitar, Love Story en You Belong With Me werden zowel country als pop op de popstations gedraaid. We gaan drie van haar nummers draaien en beginnen met een nummer waar zij niet echt de hoofdrol speelt, maar dat wel de grootste hit voor haar werd, want die doet ze samen met Tim McGraw en Keith Urban. Het nummer Highway Don't Care, daarna twee solo nummers van haar debuutsingle Tim McGraw en daarna Our Song. Tim, oftewel Taylor Swift.

De 3-in-1 vanavond was voor de zeer succesvolste zangeres, de succesvolste zangeres kan ik zeggen, van dit moment in de popwereld, Taylor Swift. En dit was haar begin, de countryperiode. We gaan naar ons album van de week en dat is Flow State van Keith Urban. We horen in dit nummer 2 gitaarvirtuezen, Keith Urban zelf en John Major in het Brad, de cover van Brad, Guitar Man.

Ja, ze leven zich even uit. John Mayer samen met Keith Urban in het Brad nummer Guitar Man van ons album van de week Flow State, het album van Keith Urban. We gaan naar de albumlijst. Op nummer 10 staat daar Ryder Green, Don't Mind If I Do. 9, Nieuw Binnen, Grateful van de Red Clay Race. 8, Stella Lefty, Is This Heaven? En 7, Jason Aldean, 30 Number 1 Hits. 6, Ella Langley, Hungover. En 5, Look Comes The Way I Am. 4, Dangerous, The Double Album. 3, One Thing At A Time. 2, I'm The Problem. Allemaal van Morgan Wallen. Betekent dan nog steeds op nummer 1 staat Ella Langley met Dandelion, You and Me Time.

van het album, nummer 1 album, Dandelion, You and Me Time, Ella Langley. We gaan naar onze vaste gast elke week en dat is Willie Nelson. En vanavond krijgt hij weer geschalsap van Waylon Jennings in Good Hearted Woman.

Ja, en na dit juweeltje gaan we naar het echte juweeltje. Wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Zij heeft het programma Country Music Express. Wekelijks op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 10 uur. Deze week kozen we voor Carrie Brockwell. Nobody's Perfect.

Barrett Brockwell, Nobody's Perfect, het juweeltje. En dan zijn we alweer toe aan de laatste. En die komt uit ons eigen land. Maar niet voordat ik jullie bedankt heb voor de luisterende reacties. Ik maak het weer met plezier voor jullie. En graag tot de volgende. Volgende week, zelfde zender. Keep it country. Dit is Ben Steker, Steeneker en Friends met Part of Me. Tot volgende week. Dag.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hey, Melanie Wright hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Without a word, she left.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.